kan weer vlakken na. We winnen sterven wit. Regungslos en stom blijft de Wochenbett. Zij zeel, die blijft donker. Vliegt er geradeaus.